Nio tabi nin hermahiabi a kohangada wasteste eekiabine anarptamine ganuda iesa eekiabineona winchemna sahna tasam garubina zewazi winchispa en